U heeft geluisterd naar de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En u hoorde Erwin Wiersinga op het orgel. Op het programma stonden nog meer werken voor orgel en brassband, maar dat waren veelal bewerkingen, zoals het slotdeel uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. Het arrangement is van Philip Wilby.

De finale uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor orgel en brassband door Philip Wilby. U luistert naar een live registratie van het concert op 13 september 2008 in de Koepelkerk in Leeuwarden met Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en organist Erwin Wiersinga. We zijn eens gaan kijken of we nog meer werk voor blaasorkest en orgel konden vinden. En we vonden de Sonata da Chiesa van Kees Schonebeek. Van oorsprong een kleine cyclus voor twee violen en orgel of klaversymbool. In zijn eigen bewerking voor orgel, solo en harmonieorkest wijkt Kees Schonebeek erg af van de oorspronkelijke opzet. We horen de eerste twee delen door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven. En organist is Ben van Espen. Thank you.

0: Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven stond onder leiding van Jan van der Roost. U hoorde twee delen uit de Sonata da Chiesa van Kees Schoonenbeek voor harmonieorkest en orgel. En de organist was Ben van Nespe. De muzikant stond vandaag in het teken van blaasmuziek met werken voor brassband en harmonieorkest met orgel. En dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de komende afleveringen opname van het Premièrefestival dat afgelopen voorjaar in maart plaatsvond in Houten. Tijdens dit festival trad een tiental orkesten en ensembles op met nieuw werk voor blaasorkesten en slagwerkgroepen, vooral van Nederlandse componisten. Elke componist had één of meerdere werken ingestuurd. In totaal werden 62 nieuwe composities gepresenteerd. In deze serie uitzendingen laten we u de werken van de componisten zoveel mogelijk bij elkaar horen. Zo kunt u het komende uur werken beluisteren van onder andere Joop Derks, Henri Gerrits, Rob Hagen en Henk Huizinga. We beginnen met een compositie voor harmonieorkest van Arjan Dekkers, Rhapsody in Delight. Het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud, bracht het werk in première. Dit orkest richt zich op jong talent uit verschillende harmonie- en fanfareorkesten in Nederland.

Dat was Rhapsody in Delight van Arjan Dekkers door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Niet alleen amateurensembles, maar ook beroepsorkesten stonden in Houten geprogrammeerd. Zo was er de drumfanfare van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht moet ik zeggen, een compact orkest met 22 jonge muzici. Met de drumfanfare plus bezetting, met extra drums, basgitaar, elektrische gitaar en toetsen, komt het orkest hier goed tot zijn recht, want het thema van het premièrefestival was nieuwe tijden, nieuwe noten, lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. De drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg speelt nu Tan Dance van Joop Derks. Een werk met disco en Latin invloeden. Een vrolijke, goed in het gehoor liggende compositie waarin alle secties van het orkest goed aan bod komen.

Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henry Gerrits. Een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance- en disco-elementen. En het wordt gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo met trombonesolist Vincent Veneman.

U hoorde A Day on the Trombone van Henri Gerrits, gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. De solist op de trombone was Vincent Veneman. Van Henri Gerrits hebben we nog een nieuwe compositie voor u, Safe As, dat in tegenstelling tot het vorige werk veel meer jazz-elementen bevat. Safe As begint in een fusion-stijl met een belangrijke rol voor de slagwerksectie. Er zijn improvisaties voor verschillende instrumenten in swing. Het jonge muzikaal talent uit het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud gaat in dit werk helemaal los.

Dat was Save As van Henri Gerrits door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Dan nu de brassband Schoonhoven met een nummer van Rob Hagen, Casi Verano, en dat betekent bijna zomer. Het nummer is gebaseerd op de muziek van Arturo Sandoval. Naast een geweldige trompetist is Sandoval ook een begenadigd vleugelhoornspeler. Casi Verano begint dan ook met een lyrische vleugelhoorn-solo, ondersteund door het lage koper. Solist en blazers zwepen elkaar op tot een geweldige climax. Rob Hagen weet hoe hij salsa-ritmes moet schrijven. De brassband Schoonhoven staat onder leiding van Anno Appelo en helaas wordt op de cd niet vermeld wie de vleugelhoorn-solist is.

Van Rob Hagen hoorde u Casi Verano, gespeeld door de brassband Schoonhoven. En wie de flugelhornsolist was, kan ik u helaas niet vertellen. De meeste nieuwe composities zijn van Nederlandse bodem, maar er waren ook een paar exotische elementen tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. Namelijk twee composities van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Hij werd in 1971 geboren en woont en werkt in Helsinki. Allereerst hoort u Treasure, een jazzy wals voor brassband, in de geest van Gil Evans. De vibrafoon en het ridebecken vormen de ritmesectie. Daarboven komt een prachtige melodie, in een uitvoering door de brassband Schoonhoven.

0: Onder leiding van Anno Apelo speelde de brassband Schoonhoven Treasure van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Het volgende werk is ook van hem, Take Out the Trash. Het wordt gespeeld door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud en is een vermakelijke compositie over de alledaagse verplichting die in een gezin vaak tot de nodige oneenigheid leidt, het buitenzetten van de vuilniszakken. Het stuk begint met trommelen op vuilniscontainers. De presentator begrijpt het blijkbaar niet helemaal. Hij is in de eerste mate van het stuk te horen.
1: Dan doen we het maar zo. En dan hoop ik dat ze weggaan. Gaat u nog even weg?

0: Dames en heren, het NPO Orkest.
1: En dat speelde Take Out the Trash van Veli Matti Halkosalmi, het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud. Henk Huizinga werd geboren in 1962, studeerde trombone aan het Conservatorium van Zwolle en muziektheorie en arrangeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij speelde trombone en bastrombone in diverse ensembles en orkesten, waarvan het Metropole Orkest, de Skymasters en de Timeless Big Band de bekendste zijn. Henk Huizinga is verbonden aan de Conservatoria van Amsterdam en Den Haag als docent muziektheorie en arrangeren. Het muzikaal projectorkest speelt nu zijn compositie Beating the Boogeyman.

Dat was een compositie van Henk Huizinga, Beating the Boogeyman, uitgevoerd door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. We sluiten dit programma af met een compositie voor slagwerkensemble Ritin Firtina van Etienne Hauben. Ritin Firtina is Turks voor ritme van het vuur. De Turkse naam verwijst naar het karakter van het werk. Ritin Firtina is een dansante crossover van typisch Turks-Arabische ritmes en tonaliteit met een onmiskenbare groove. U hoort de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam uit Weidemeren.

0: U hoorde Ritin Firtina van Etienne Hauben door de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam. Dit was De Muzikant met nieuwe composities gepresenteerd op het Premièrefestival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken meer nieuwe composities.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op 2 amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, kortweg WMC. Vandaag is het weer de beurt aan blaasmuziek. We nemen een kijkje in Kerkrade aan de hand van opnames die gemaakt werden op een vorige editie van dit 4-jaarlijkse WMC-festival. En tussendoor vertellen we u wat in de editie van 2009 als vernieuwende elementen aan de festivals zijn toegevoegd. De informatie staat op www.wmc.nl samen met de deelnemerslijsten en de wedstrijdschema's. In de uitzending van vandaag laten we u harmonieorkesten horen uit Spanje, België, Frankrijk en Zwitserland. Het WMC is een festival waarin de deelnemende orkesten zich via de wedstrijden zo hoog mogelijk proberen te plaatsen. In 2001 was de wereldkampioen in de afdeling harmonie het Spaanse orkest La Artística uit Buñol. Het orkest staat onder leiding van de Nederlandse dirigent Henri Adams. Ze spelen hier het adagio voor blaasorkest van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. En voor wanneer u die naam bekend voorkomt, we kennen Joaquín Rodrigo vooral van zijn Concierto de Aranjuez voor gitaar en orkest.

Dat was Aftonen van Hugo Alphen door het Mats Nilssons Vocaalensemble onder leiding van Mats Nilsson. Een van de populairste ateliers van het Europa Cantat Festival is het Utrecht Te Deum van Händel. Vrijwel onmiddellijk na opening van de inschrijving voor het festival was dit atelier volgeboekt. Händel is zelf nooit in Utrecht geweest, maar hij schreef het werk in 1713, toen de Vrede van Utrecht werd gesloten. Een mijlpaal voor Europa. De Belgische dirigent Florian Heyrick zal de workshop leiden. U hoort nu een deel van het Utrecht Te Deum, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner.

Enkele delen uit het Utrecht Te Deum van Händel, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner en de solisten Felicity Palmer, sopraan, Mariana Lipovcek, alt, Philip Langridge, Kurt Equilutz en Thomas Moser, tenor en Ludwig Bauman, bas. Er staan ook modernere werken op het programma. Een van de grotere ateliers van Europa Cantat, ook weer met orkest, is het Stabat Mater van de Britse componist Carl Jenkins. Dit atelier zal geleid worden door de Finse dirigent Pasi Hiyuki, die ook het koor dirigeert op de opname die we u zo dadelijk laten horen. Het is overigens net niet de eerste keer dat het werk wordt uitgevoerd in Nederland. De Nederlandse première van Jenkins' Stabat Mater staat op naam van Toonkunstkoor Zeist, nog maar enkele weken geleden. U hoort nu drie delen uit het Stabat Mater door het EMO-ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus and Orchestra.

Drie delen uit Carl Jenkins' Stabat Mater door het EMO-ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus en Orchestra onder leiding van Jenkins zelf. De soliste was Belinda Sykes. Europa Cantat besteedt ook aandacht aan het romantische repertoire. In Atelier A9 wordt gewerkt aan 19e-eeuwse koorwerken van Mendelssohn en Diepenbrock. Het atelier staat onder leiding van twee dirigenten uit Duitsland, Volker Hempfling en Florian Helgaat. Er wordt onder andere gewerkt aan Mendelssohns Psalm 98, opus 91. Alle workshops, ateliers, worden overigens afgesloten met een concert en u kunt deze concerten bezoeken. Kijkt u daarvoor op de site van Europa Cantat www.ecu2009.nl. U hoort Mendelssohns Psalm 98 nu, uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos.

Psalm 98, opus 91 van Felix Mendelssohn werd uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos. Tot slot laten we u een fragment horen uit de Mis voor dubbelkoor van Frank Martin. Aan dit atelier zullen met name nationale jeugdkoren en studentenkoren uit heel Europa deelnemen. Het niveau ligt hoog en de Italiaanse dirigent Filippo Maria Bressan neemt de leiding van het atelier op zich. U hoort nu het Sanctus uit deze mis, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce.

U hoorde het Sanctus uit de mis voor dubbelkoor van Frank Martin door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce. Dit was De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan de verschillende workshops tijdens het festival Europa Cantat, om u alvast een beeld te geven van het meer klassiek gerichte repertoire dat aan bod zal komen. De workshops worden gegeven door gerenommeerde dirigenten. De Muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers. En als aanvulling op dit programma laten we u nog een deel uit het Utrecht Te Deum van Händel horen.

Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant. Vandaag hierin nieuwe muziek uit België door het ensemble Belgian Brass met gloednieuwe originele composities voor koper en percussie. Het koperensemble Belgian Brass is ontstaan uit het voormalige quintet Belgian Brass Soloists. Artistiek leider Manu Mellaerts lanceerde het idee om een grotere, meer gevarieerde groep muzici te verenigen om zo de artistieke mogelijkheden te vergroten. Belgian Brass bestaat uit topmuzici die allemaal een solistenplaats in diverse symfonische orkesten hebben. De toevoeging van slagwerk en de keuze om in verschillende opstellingen te willen werken zorgen voor een modern, flexibel en toch herkenbaar ensemble. Als eerste hoort u van Wim Hendricks, geboren in 1962, het werk I.O. uit 2004. I.O. is een verwijzing naar de Jupitermaan I.O., waar enorme vulkanische explosies plaatsvinden. Het is een driedelig werk met als delen agitato, misterioso en feroce.

introductie. Hij is bekend van zijn filmmuziek en musicals en hij dirigeert orkesten over de hele wereld. De Dandy March was een act van vreedzaam protest tegen de Britse zoutbelasting in koloniaal India. Deze Walk for Peace, Justice and Freedom betekende voor het Indische volk het begin van de onafhankelijkheid van het Britse Rijk. Op 12 maart 1930 begon Mahatma Gandhi aan deze tocht van 24 dagen naar Dandi, een kustplaatsje aan de Arabische Zee, om daar zout te winnen en op die manier de Britse wet te overtreden die Indiërs verbood om dit te doen. Steeds meer mensen sloten zich aan bij zijn tocht. Toen de bestemming bijna bereikt was, werd hij gearresteerd, maar 17 jaar later was India toch een vrij land. De Dandy March van Dirk Brosset bestaat uit twee delen, The Great Procession en At Dandy.

U hoorde de Dandy March van Dirk Brossé, gebaseerd op de 24 dagen durende tocht van Mahatma Gandhi van Sabarmati naar Dandi. Het laatste grote werk vandaag in De Muzikant is van de Belgische componist Jan van der Roost, ook geen onbekende meer. We besteden bij de Concertzender al eens een hele nacht aan zijn muziek. Van Jan van der Roost staat het circa 20 minuten durende Tres Schietsen op het programma, drie schetsen. En die schetsen kregen de poëtische namen Sfere, Fugato e Corale en Canzone, Omaggio a Giovanni Gabrieli. In Sfere wordt uitgebreid gebruik gemaakt van dempers en diverse speeltechnieken, waardoor een feeriek geheel ontstaat. Fugato e Corale is een stuk virtuozer en dynamischer, gebaseerd op een thema van 10 maten. Het laatste deel is een hommage aan de Venetiaanse componist Giovanni Gabrieli. Jan van der Roost schuwt er niet voor om daar een renaissance-achtig geluid neer te zetten, gebaseerd op de dubbelkorigheid van de composities die zo typerend zijn voor de San Marco-basiliek in Venetië.

U heeft geluisterd naar Tres Kietze van Jan van der Roost. Het werd gespeeld door het ensemble Belgian Brass. Het programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En we kunnen nu tot slot nog een klein stukje laten horen van The Wisdom of the Playing Koalas van Jan van Landegem.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Afgelopen voorjaar zonden we de serie New Life on Stage uit. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Niet alle muziek uit die serie kwam aan bod. Vandaar een extra uitzending deze keer met de restjes. De zogenaamde last but not least blaasmuziek. Om te beginnen zochten we uit The Cauldron van Alexander Komitas. Geïnspireerd op Shakespeare's Macbeth en Harry Potter and the Goblet of Fire. Cauldron is Engels voor de toverketel die heksen gebruiken. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra.

De Cauldron van Alexander Komitas werd gespeeld door het Friesk Fanfare Orkest van Kees Oltruis. Laten we nu Misericordia uit 2000 horen. Gebaseerd op een gedicht van Petrarca over zijn geliefde Laura de Noves. Misericordia van Kees Oltruis wordt gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel.

U hoorde 7 verschillende marsen, gearrangeerd door Gourdin voor Les Tambours du 43e de Lille uit de tijd van Napoleon. Maar we kunnen nog verder terug in de tijd. En om eerlijk te zijn, de LP die we nu gaan draaien klinkt alsof hij ook uit die tijd stamt. De kunstliefhebbende koning Lodewijk XIV van Frankrijk besloot zijn militaire legers ook in muzikaal opzicht goed uit te rusten. Hij gaf zijn hofcomponist Lully de opdracht enkele werken te schrijven, zodat de pijpers en tamboers meer om handen hadden dan alleen maar het spelen van commando's op het slagveld. Ook de componisten Milhaud, Gretry en Poncen schreven werk voor de militaire orkesten. Helaas was de kwaliteit van de instrumenten niet echt subtiel. Scherpe natuurtrompetten, ontwikkeld voor luide signaalfuncties, zijn niet te vergelijken met de muziek van de barokorkesten aan het hof, waarop Lodewijk XIV zo graag danste. Luistert u naar 10 marsen door de fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine onder leiding van Albert Gosset, met onder andere de Mars voor de Cavalerie, Mars voor de grijze en zwarte musketiers, fanfare voor de standaard en mars voor de kolonel.

U hoorde 10 marsen door de fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine onder leiding van Albert Gausset. Voor dit programma maken we gebruik van enkele oude LP's die we vonden in de collectie van de Concertzender. Van de LP waar we net kant A van draaiden, daar lezen we op de hoes dat de militaire marsen in Frankrijk door de traditie van het militaire orkest rechtstreeks zijn verbonden met de Franse geschiedenis. De Franse militaire muziek is ontstaan in de 17e eeuw en de hoogtepunten vallen samen met de militaire overwinningen. We gaan nu luisteren naar het derde orkest in deze muzikant, de Musique des Gardiens de la Paix, onder leiding van Désiré Dondin. De componist van de marsen is niet bekend. De muziek staat aangegeven als traditioneel. Het zijn composities uit de tijd van Napoleon. Het laatste werk is Batterie d'Austerlitz en dat verwijst natuurlijk naar Napoleons overwinning daar. Vooral de tamboers zijn erg prominent in dit orkest. Het eerste werk is getiteld Marche de la Garde Consulaire à Marengo.

0: U hoorde muziek, Des Gardiens de la Paix, onder leiding van Désirée Dondin, met 6 marsen uit de tijd van Napoleon. Als laatste hoorde u Batterie d'Austerlitz. En voor het geval u door deze muziek in een strijdvaardige stemming bent gekomen, wil ik u even wijzen op onze website www.concertzender.nl. U vindt daar nieuws over de toekomst van de Concertzender en ook over het jubileum, het 25-jarige jubileum. En u kunt ook steunbetuigingen achterlaten. Tot slot van deze aflevering van De Muzikant gaan we nog even terug naar het 43e bataljon in Lille. Het orkest bestaat nog steeds en is inmiddels doorontwikkeld tot een volwaardig harmonieorkest. Op de LP die we draaien uit 1987 staan naast militaire marsen ook enkele soldaten- en spotliederen. Maar we beginnen met de mars Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo.
1: Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo.

U hoorde militaire marsen uit de tijd van Napoleon, gespeeld door het 43e bataljon in Lille, de Ordonnance de Fifre et Tambour van de Keizerlijke Garde. De laatste mars was Marche de l'Ancienne Garde à la Bataille de Leipzig. De muzikant stond vandaag in het teken van Franse militaire muziek en werd als altijd samengesteld door Katrijn Kuipers. En ik wijs u nogmaals op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar de Concertzender met de muzikant. Straks in dit programma aandacht voor een bijzonder project van Stichting Opus. Het projectkoor brengt dit weekend de première van het monumentale werk My Rose van de Zweeds-Amerikaanse componist Steve Dobergods. Maar eerst Europa kan dat, het grote zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Volgende maand gaat het allemaal van start, dan wordt de stad Utrecht omgetoverd tot Singing City. Zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. Ook u kunt meedoen of komen luisteren naar het aanbod van zo'n 30 workshops en 100 concerten. Om u in de verleiding te brengen, draaien we om te beginnen Tempted van de vocal group B Sharp.

Dat was Tempted door vocal group B Sharp, een nummer van Jetse Bremer. Aan Europa Cantat Utrecht doen zangers mee uit zo'n 45 verschillende landen als individuele zangers, maar ook komt men als koor of vocaal ensemble naar Utrecht toe. Er is geen competitie, alleen maar het plezier van samen zingen, nieuwe stijlen ontdekken en je muzikale en vocale kwaliteiten vergroten onder leiding van gerenommeerde dirigenten. Opvallend is dat veel kinderkoren en jeugdkoren op de formule van Europa Cantat afkomen. En traditioneel is er ook een behoorlijk aantal koren uit het Verre Oosten aanwezig. Hongkong, Korea en de Filipijnen, maar ook uit voormalige Sovjetlanden. Luister naar het Oekraïens kinderkoor uit Odessa met drie traditionele liederen.

drie traditionele Oekraïense liederen hoorde u, gezongen door het kinderkoor uit Odessa onder leiding van Larissa Rajkovetskaya. Europa Cantat is een deelnemersfestival, dat wil zeggen dat de zangers uit Europa en daarbuiten vooral komen om zelf te zingen in de circa 25 meerdaagse workshops. Er zijn ook workshops van één dag die als een soort proeverij kunnen worden gezien. Allerlei stijlen die de grens opzoeken met de traditionele koorzingen. Zo zijn er cursussen rappen, beatboxen, Indiaanse raaks zingen, Sardijns tenor zingen. Het aanbod van die eendags ateliers overtreft nog dat van de meerdaagse. Kijkt u voor deze Discovery Ateliers op de site van Europa Cantat. Mantra's zingen is ook een optie. U kunt alvast meedoen met Ja, Ja, Ja, Ja, Devi Mata.

Walpurgisnacht van Alexander Komitas was dat, uitgevoerd op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 2001. U hoorde de koninklijk erkende fanfare Eensgezindheid en zijn slagwerkensemble uit Maasbracht, het koninklijk kerkraads mannenkoor Sint Lambertus en het gemengd koor Jubilate uit Lanaken onder leiding van Fried Dobbelstein. Ik zei het net al, de combinatie van koor en blaasorkest is een 19e-eeuws verschijnsel. Er zijn niet zoveel opnames van werken die toen populair waren, maar het Westlands Mannenkoor is in dit repertoire gedoken en maakte opname van oude en eigentijdse bewerkingen voor.

de operakoor werken. We laten u er nu twee horen, het priesterkoor uit Die Zauberflöte van Mozart en het matrozenkoor uit Der Fliegende Holländer van Richard Wagner.

Het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter met het priesterkoor uit Die Zauberfleuten van Mozart en het matrozenkoor uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner. Straks laten we u meer horen van dit klassieke repertoire voor mannenkoor en harmonieorkest. Nu gaan we verder met de Koninklijke Harmonie van Thorn en Toonkunstkoor Utrecht. Ze brengen het Oratorio Olympique van de Franse componiste Ida Gotkovsky. Ze schreef dit werk in 1991 in opdracht van het ministerie van Cultuur voor de Olympische Winterspelen in Albertville. Ida Gotkovsky schreef ook de tekst van het oratorium en die gaat over de zon die 's ochtends opkomt in de bergen, 's middags schittert in vuurkristallen en 's avonds ondergaat in een gloedvolle schemering.

U hoorde de Koninklijke Harmonie van Thorn en Toonkunstkoor Utrecht onder leiding van Jan Kober met het Oratorium Olympique van Ida Godkowski, een compositie uit 1991. Een redelijk eigentijdsstuk dus, maar zo klinkt het niet. Ida Godkowski gebruikt de combinatie van koor en blaasorkest in een traditioneel romantisch idioom. Serge Lansen blijft ook bij het romantisch idioom wanneer hij voor harmonie en koor componeert. We laten u enkele delen horen van de Missa Solemnis die hij in 1986 componeerde voor sopraan, bariton, gemengd koor, harp en blaasorkest. Die delen zijn Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Alleluia.

U hoorde vier delen uit de Missa Solemnis van Serge Lanssen. Gloria, Sanctus, Agnus Deis en Alleluia. Uitgevoerd door het Limburgs Concertkoor, het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers en als solisten Christiane Edapierre, sopraan, en Didier Henri, bariton. Tot besluit nog een klassieke compositie voor blaasorkest en mannenkoor. U hoort het Westlands Mannenkoor en de Honselse Harmonie met het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber.

Het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber door het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek voor koor en blaasorkest lieten horen, vooruitlopend op twee festivals deze zomer. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en Europa Cantat. Dit grootste zangersfestival in Europa wordt voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland gehouden, van 17 tot en met 26 juli in de stad en de provincie Utrecht. Dit was, zoals gezegd, De Muzikant en dat programma wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. De afgelopen uren werden verzorgd door Henk Laschuit, techniek, en Anita Dreef, presentatie. Zo dadelijk, chanson.

U luistert naar de Concertzender met het programma De Muzikant, waarin vandaag een lang werk is te horen, The Battle of the Atlantic Suite van de Engelse componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het is een werk voor sopraan, solo, blazers, orkest en koor. The Battle of the Atlantic Suite is een episch werk dat gaat over de grootste militaire campagne van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 100.000 koopvaardijschepen staken tijdens de oorlogsjaren de Atlantische Oceaan over met voedsel en kleding voor de lokale bevolking, grondstoffen voor de industrie, wapens en brandstof voor het verzet. De kosten waren gigantisch. 2000 schepen gingen verloren en 22.000 Britse soldaten en andere mensen kwamen bij deze actie om. De componisten Dave Roylands en Bob Galvin hebben meer samengewerkt. Een eerder groots opgezet werk van hen, The Tall Ships, was zeer succesvol. Beiden hebben hun sporen verdiend in het schrijven van muziek voor films. The Battle of the Atlantic Suite bestaat uit 6 delen. De totale lengte van het werk is ruim 3 kwartier. Het eerste deel heeft de titel 1943. Het leidt meteen naar de turbulentie van de oorlogshandelingen. De wereld is een complete chaos, maar halverwege klinkt een sprankje hoop. U hoort Leslie Garrett, sopraan, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle-orkest en Halle-koor onder leiding van Bill Connor.

U hoorde het eerste deel van de Battle of the Atlantic Suite van de componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het deel met de titel 1943 werd uitgevoerd door de sopraan Leslie Garrett. En verder hoorde u de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners en het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. Het volgende deel, Evening Tide, begint in onschuldige schoonheid. Schilderachtig schijnt de zon in de haven. Een nevelachtige mist trekt op tegen het avondlicht. Aan de kade wordt afscheid genomen van de familie. Wanneer de schepen open zee bereiken, wordt de muziek ritmischer en een nieuw thema duikt op.

Dat waren de laatste twee delen van The Battle of the Atlantic Suite van Dave Roylands en Bob Galvin. U hoorde de sopraan Leslie Garrett, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. We hebben nog wat tijd over en blijven nog even in militaire sferen. Het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht speelt internationale marsen. U hoort achtereenvolgens March of the Minesweepers en Jour de Fête. De muzikant wordt als altijd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender met De Muzikant. Een vooruitblik op een van de grootste evenementen op het gebied van blaasmuziek, het Wereldmuziekconcours Kerkrade. Dat wordt internationaal erkend als het belangrijkste internationale festival op dit gebied. Elke 4 jaar kan het rekenen op tienduizenden deelnemers van over de hele wereld en honderdduizenden bezoekers die Kerkrade omtoveren tot het wereldwijde middelpunt van blaasmuziek. Van 9 juli tot 2 augustus is het zover. Zo zijn er de mars- en showwedstrijden op het groene gras van het Parkstad Limburg Stadion, de concertwedstrijden in de vernieuwde Roda Hall, crossover concerten van diverse bekende artiesten en het bruisende feest dat plaatsvindt in heel Kerkrade Centrum. Vandaag opnames van fanfare-orkesten die werden gemaakt op concours van enkele jaren geleden. In de komende weken komen ook de harmonieën en brass bands aan de beurt. Als eerste Frightening White van Rob Goorhuis, het verplichte werk voor de eerste divisie fanfares in 2001. Uitgevoerd door de koninklijke fanfare de Kempenbloei uit Hamond-Achel in België onder leiding van Ivan Hellemans.

Dat was enthousiast applaus voor Frightening White van Rob Goorhuis. Uitgevoerd door de koninklijke fanfare de Kempenbloei uit Hamond-Achel in België, onder leiding van Ivan Meilemans. Deze zomer is in Kerkrade het 16e Wereldmuziekconcours Kerkrade. De voorbereidingen voor het festival zijn al in volle gang en de aanmeldingen komen uit landen van 5 verschillende continenten. Azië, Afrika, Amerika, Australië en Europa. In totaal zijn er nu bijna 350 aanvragen voor wedstrijddeelname, afkomstig uit 34 landen. Nieuwe landen, of landen waaruit al lang geen deelname meer in Kerkrade was, zijn Denemarken, Portugal, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Zuid-Afrika, Korea, Brazilië, Colombia, Mexico en Australië. Een van de landen die natuurlijk nooit ontbreekt is België. Nu nog een opname van onze zuiderburen. Het Kempisch Jeugdfanfare Orkest onder leiding van Manu Mellaert speelt de Transformation van Jef Penders, het verplichte werk van de concertafdeling in 2001.

Het harmonieorkest KSW onder leiding van Jo Boerstoel speelde Un faux pas de deux van Dirk van der Niet. Tot besluit van het slotconcert Lentewind 2008 States of Mind van Jan Bosveld. Muziek en dans zijn bij uitstek geschikt om een bepaalde gemoedstoestand op te roepen. De communicatie tussen twee mensen is vaak bepalend voor de gemoedstoestand op dat moment. In States of Mind worden deze twee aspecten gecombineerd. Twee dansers, een man en een vrouw, brengen in de zes delen van dit werk de volgende gemoedstoestanden tot uitdrukking: verliefd, verlegen, onbekommerd, wanhopig, gestrest en hoogmoedig. En dat zijn dan meteen ook de titels van de delen van States of Mind.

Applaus voor de compositie States of Mind van Jan Bosveld. U hebt geluisterd naar het slotconcert Lentewind 2008 met harmonieorkest KSW uit Nijverdal onder leiding van Joop Boerstoel, opgenomen in het Regenstein College in Nijverdal op 13 april vorig jaar door uitgeverij Mansarda Sintra. Het thema van Lentewind 2008 was dans en u hoorde nieuw werk van Kees Schonenbeek, Matthijs Kruik, Dirk van der Niet en als laatste Jan Bosveld. Van Jan Bosveld hebben we nog een kleine aanvulling op dit concert. Uit zijn driedelig werk Trias Politica laten we u de eerste twee delen horen, de wetgevende en de rechterlijke macht. Luistert u naar het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Botma.

0: U hoorde deel 1 en 2, de wetgevende en de rechterlijke macht uit Trias Politica, een compositie van Jan Bosveld, uitgevoerd door het Gelders Fanfareorkest onder leiding van Tijmen Botma. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Vandaag in De Muzikant, koormuziek van de Canadese componist Leonard Ans. Momenteel is hij professor aan het Conrad Grebel University College, onderdeel van de Universiteit van Waterloo in Ontario. Hij richtte daar ook het Da Capo Kamerkoor op. Leonard Ans doseert koordirectie en componeert zelf ook, hoofdzakelijk voor koor. In 2006 verscheen zijn cd Northward met zijn wat grotere composities voor koor. Om te beginnen luisteren we naar het stuk Logos, een vierdelige kantate gebaseerd op het evangelie van Johannes. De delen komen allemaal uit het eerste hoofdstuk. De titels zijn In the beginning was the Word, in him was life, the Word became flesh and from his fullness. Logos wordt uitgevoerd door de Illora Festival Singers onder leiding van Noel Addison. Verder hoort u James Mason, hobo en Jurgen Petrenko, orgel.

Dat was het Onze Vader, Otje Nas, van Nikolaj Kedrov. Na de pauze van het concert waar u vanavond opname van hoort, eigen opname uit ons concertzenderarchief, na de pauze brachten het Wit-Russische koor Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij samen een bijzonder concert. Namelijk het Wit-Russische barok koorconcert, bestaande uit een combinatie van 6 werken voor koor a cappella in verschillende bezettingen, variërend van 5 tot 16 stemmen. Het genre van het koorconcert heeft zijn oorsprong in de tijd van Peter de Grote in de 17e eeuw. Rusland kende toen een grote culturele bloei en met de koorconcerten werkte men aan een indrukwekkende klank en virtuositeit. Als voorbeeld voor deze typische stijl diende de Italiaanse muziek uit de 16e eeuw en wel speciaal de Venetiaanse school. Luistert u allereerst naar een werk voor dubbelkoor, geschreven door Nikolaj Dilecki, namelijk Cielo Christovo Primite. Nikolaj Dilecki werd omstreeks 1630 in Kiev geboren. Hij was een van de grondleggers van het barok koorconcert en had vele leerlingen.

U hoorde drie anonieme begrafenismarsen. Het volgende werk is van de componist Korobov. Over hem is nagenoeg niets bekend, maar de harmonie van zijn begrafenisprelude, die eigenlijk een heel langzame mars is, wijst op een recentere compositiedatum.

Het Moscow Military Brass Orchestra speelde de begrafenisprelude van Korobov. Het volgende werk heet Lower the Battle Standards en is van Pavel Apostolov. Het stuk is geheel in majeur geschreven en ook nog eens in een driekwartsmaat, wat ongebruikelijk is bij begrafenismuziek. Apostolov was vrijwilliger in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1929 was hij dirigent geworden van een militair harmonieorkest en in de oorlog werd hij directeur van de inspectie van militaire orkesten in de regio Moskou. Lower the Battle Standards is geschreven ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Lower the Battle Standards van Pavel Apostolov. We gaan verder met een werk van Nikolai Miaskovsky. Hij was een zeer productieve componist die wel 27 symfonieën schreef. U hoort zijn Andante Cantabile in een laat-romantische stijl.

Andante Cantabile van Nikolai Miaskovsky, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra. Viktor Runov is de componist van de nu volgende traditionele begrafenismars. Runov was een van de bekendste dirigenten van militaire harmonieorkesten in Rusland. En net als Pavel Apostolov werkte hij in het district rond Moskou.

Dat was een begrafenismars van Viktor Runov. We besluiten dit programma met Russische begrafenismuziek met Memory van de Armeense componist Kazarian, gevolgd door een begrafenismars van Udalov. De voornamen van deze componisten worden helaas niet vermeld op de cd.

U hoorde Memory van Gazarian en Begrafenismars van Udalov. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van De Muzikant met Russische begrafenismuziek door het Moscow Military Brass Orchestra dat beurtelings onder leiding stond van Andrei Kolotushkin en Alexander Gerasimov. Samenstelling Katrijn Kuipers, techniek Henk Laschuit, presentatie Anita Dreef.

Op 6 juni van dit jaar namen we in de Heikense Kerk in Tilburg een concert op in de serie van het Brabants Kamerkoor met als thema Voices, Pipes and Bells. Het programma voor koor, orgel en bijaard met werk van hedendaagse componisten. Het programma ontstond nadat het Brabants Kamerkoor en de Bosse Bijaardstichting in 2006 gezamenlijk de première verzorgden van het werk Het Carillon van Maurice Pirenne. Het idee voor een verdere samenwerking was toen al snel geboren en vond zijn resultaat in dit project in 2009. We gaan luisteren naar het werk Het Carillon, geschreven in 2005 voor koor, orgel en bijaard. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Fokko Oldenhuis. Het orgel wordt bespeeld door Milena Dukanovic en Karel van Eindhoven is de bijaardier.

Het Brabants Kamerkoor, onder leiding van Fokko Oldenhuis, met Milena Dukanovic-orgel en Karl van Eindhoven bijhaard, voerde uit het carillon van Maurice Pirenne. The Sea is Calm Tonight van Paul Frankhuizen is ook geschreven voor deze bezetting, koor, orgel en bijhaard. Het werk begint met een orgelsolo als een rustige golf die ongemerkt toch niet zo rustig is. Gaandeweg ontwikkelt de compositie zich en u hoort een afwisseling van lyrische zang en declamatorische vertelling. De tekstregels van The Sea is Calm Tonight komen uit het gedicht Dover Beach van Matthew Arnold. Dat gaat over de hedendaagse cultuur die in zijn bestaan wordt bedreigd. Cultuur wordt handelswaar en verliest zijn hogere doel. The Sea is Calm Tonight werd door Paul Frankhuizen opgedragen aan het Brabants Kamerkoor ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag. U hoort de wereldpremière.

Ave Verum Corpus van Maurice Pirenne door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis. Als laatste grote werk op het programma staat een compositie van Bart van Dongen met de titel 1. Bart van Dongen is componist, muzikus en conceptueel kunstenaar. De compositie 1 heeft als tekst de getallen 1 tot en met 11 in het Nederlands en de getallen 1 tot en met 8 in het Duits. En daarbij gaat het niet om de betekenis van de getallen, maar om de klank ervan. Vandaar dat de klankaanwijzingen in de partituur heel specifiek zijn. Voor elk getal is er een toon. De 1 staat op de grondtoon D, de 2 op de E en zo verder omhoog. En de Duitse getallen gaan in de toonladder omlaag. 1 van Bart van Dongen, overigens ook weer een wereldpremière, wordt uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijhaard.

0: 1 van Bart van Dongen werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis en Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U heeft geluisterd naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Een samenwerking tussen het Brabants Kamerkoor en de Bosse Bijaard Stichting. Productie en opnametechniek waren in handen van Kees van de Wiel.
1: Welkom bij de concertzender. Vandaag in De Muzikant, nogmaals opname van brassband De Waldzang op hun cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwind Music. We horen opname gemaakt tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993 en opnames van Eurobrass in Drachten in 2002 en 2003. Brassband De Waldzang begon als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van de muziekschool. Brassband De Waldzang werd in de jaren 80 en 70 al in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werden ze 13 keer eerste. Als eerste horen we de Belgische componist Jan van der Roost. Van hem horen we Stonehenge. Hij is wereldwijd de meest gespeelde Belgische blaasmuziekcomponist. Als trombonist weet hij binnen het blaasmuziekgenre de brassbands goed te waarderen. Stonehenge schreef hij in 1993 in opdracht van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade als verplicht werk voor de concertafdeling. Uiteraard verwijst Jan van der Roost naar de bekende meer dan 3000 jaar oude stenen cirkel in het zuidwesten van Engeland. Van der Roost verdiept zich in dit raadselachtige complex van megalithische stenen. Men vermoedt dat de kring van reuzenstenen in verband staat met de zon- en maanstanden. Jan van der Roost verklankt de mysterieuze atmosfeer door een koraalachtig deel dat al snel in een toccata overgaat. Brassband De Waldzang staat onder leiding van Rix van der Velden.

Ja, een enthousiaste applaus voor Brassband de Waldsang. De Brassband speelde onder leiding van Riks van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is Brassband de Waldsang een graag gezien orkest. In 2002 maakten zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het orkest van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.

U hoorde Triptiek 3 van Luctor Ponce, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. De volgende compositie duurt bijna een half uur. Het is een monumentaal werk, The Book of Urizen van Jacob de Haan, gecomponeerd in 2002. The Book of Urizen is een compositie voor harmonieorkest, zangstem, sopraan en mannelijke spreekstem. Er wordt gebruik gemaakt van geluidscollages van religieuze uitingen. De compositie is geïnspireerd op het gedicht The Book of Urizen van

0: William Blake. Deze Engelse dichter, die leefde van 1757 tot 1827, was naast dichter ook graficus, schilder, illustrator, spiritist, religieus visionair en mystiek filosoof. Zijn Book of Urizen is deels gebaseerd op de boeken Genesis en Exodus, waarvan de inhoud de grondslag vormt van het christelijke, het joodse en het islamitische geloof. William Blake gaat van het algemene principe uit dat alle religies in feite één zijn en dat alle godheden zetelen in de menselijke borst. Dat vertaalt zich in de Net of Religion dat door Urizen over de aarde gespannen wordt. De meeslepende visionaire gedichten van Blake vormen de muzikale leidraad in de compositie van Jacob de Haan die u nu gaat horen. De Book of Urizen bestaat uit twee delen, The Vision en The Creation.
1: Of the primeval priests assumed power when Eternals turned back his religion and gave him a place in the north, obscure, shadowy.

solid obstruction.

U heeft geluisterd naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. En dat werd gespeeld door de opdrachtgevers voor deze compositie. Fanfare de Vooruitgang Stiphout onder leiding van Bram Snieker. Deel 5 van de serie New Life on Stage werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vanavond daarin Estische koormuziek van Veljo Tormis. De Baltische landen hebben een lange koortraditie. De kwaliteit van de koren uit Estland bijvoorbeeld staat op een zeer hoog niveau. Ook componisten uit dat land weten voor koor prachtige muziek te schrijven. Een van de grote namen op dit moment is Arvo Pärt. Zijn collega Veljo Tormis is misschien minder bekend, maar tegenwoordig komt ook zijn naam vaker op concertprogramma's in Nederland voor. Veljo Tormis is een schilder met noten. Hij weet prachtige landschappen te schetsen en in zijn composities staat het beeld op de eerste plaats. Hij experimenteert met alle mogelijkheden die een koor in huis heeft om het gewenste klankeffect te bereiken. U hoort daar zometeen een voorbeeld van. In Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulut, worden verschillende taferelen geschetst, zoals die van de schipper, de visser, van iemand die zijn broer verloor op zee en van afscheid nemen. Luister bijvoorbeeld hoe Tormis met mannenstemmen op fantastische wijze een wilde zee met opvliegende zwanen uitbeeldt.

U hoorde Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulut, gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja. Een ander voorbeeld van Tormis vermogen landschappen of stemmingen muzikaal uit te beelden zijn de mannenliederen. We horen er 5, Mens Song, Buntlings Song, Bethottle Visit Song, Songs of Song of the Turkish War en Dancing Song. De Svanholm Singers staan onder leiding van Sofia Söderberg-Eberhardt.

Dat waren vijf mannenliederen van Veljo Tormis, gezongen door de Svanholm Singers, onder leiding van Sofia Söderberg Eberhard. Tormis experimenteert met klank. In het volgende werk herhaalt hij een melodie gezongen door een oude vrouw, terwijl het koor hierop reageert. De compositie Voices from Tamsare's Herdboy Days, heel het Tamsare Kajapulvest, dateert uit 1977. Later heeft Gavin Bryars een dergelijke compositie gemaakt met als titel Jesus' Blood Never Failed Me Yet. Voices from Tamsare's Herdboy Days wordt gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja.

Van Veljo Tormis hoorde u Helet Tamsare Kaya Pulvest, Voices from Tamsare's Herdboy Days. Een ander voorbeeld van Tormis' voorliefde voor effecten, expressie en dynamiek is de compositie Curse op een Iron, Rauwa niet mine. Hierin wordt onder meer het smeden van ijzer uitgebeeld. Tegelijkertijd vergt dit werk van het koor een zeer gedegen ademtechniek. U hoort het Estische Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Mee.

Ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lumbre, ik zie de lum

Curse upon Iron van Veljo Tormis werd uitgevoerd door kamerkoor Arzis onder leiding van Ivar May. We hebben veel voor mannenkoor laten horen van Veljo Tormis, maar ook voor gemengd repertoire heeft hij prachtige werken geschreven. Achtereenvolgens luisteren we naar twee van de drie Estische speelliederen. Kessi Kivi Meng, spel van de handmolen, en Sorme Melkimis Meng, spel van de vingerknippen. Aansluitend hoort u ook nog een van de kalenderliederen, Janilal, Sint-Janslied.

speliederen. Kessi Kivi Meng, spel van de handmolen, en Sorme Melkimis Meng, spel van de vingerknippen. Aansluitend hoort u ook nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied.

O Virgo Priodantissima van Josquin Desprez werd gezongen door Ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. U heeft geluisterd naar De Muzikant, vanavond met muziek uit de Renaissance, bewaard gebleven in de Leidse koorboeken. Samenstelling Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering deel 5 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. De vierde cd van dit project werd opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. De meeste composities die we u laten horen zijn ook in 2004 geschreven en beleefden hun wereldpremière tijdens dit concert. Het eerste werk is van Dirk van den Niet. Hij studeerde aanvankelijk scheikunde en soms zijn elementen van die scheikundestudie verwerkt in zijn composities. Zo zegt Dirk van den Niet over zijn compositie Ketenens. Wanneer de kop en de staart van een lange scheikundige keten met elkaar reageren, ontstaat een cyclische verbinding. Het kan gebeuren dat bij dergelijke ringsluitingen twee ringstructuren in elkaar haken. Het resultaat is dan een zogenaamde katenaan, aldus van den Niet. Van dit buitenmuzikale gegeven heeft hij gebruik gemaakt bij het componeren van Ketenens. De cyclische verbindingen worden uitgewerkt door diverse thema's en hun omkeringen en doorwerkingen. U hoort muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers.

Dat was Catenanes van Dirk van der Niet door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Dit orkest werd opgericht in 1901 als een van de vier muziekgezelschappen in het grensdorp Glanerbrug, gemeente Enschede. Het volgende werk is een symfonie voor blaasorkest. Alex Poolman componeerde The Seven Wonders of the Ancient World. Het is zijn eerste grote compositie voor harmonieorkest. The Seven Wonders of the Ancient World verbeeldt de zeven wereldwonderen van de oudheid. Ieder deel stelt een wereldwonder voor en heeft daarmee zijn eigen kenmerken, klanken en karakter. Uit deze grote compositie laten we u drie delen horen. Deel 1 is het begin- en hoofdthema, de tempel van Artemis. De Griekse godin Artemis stond symbool voor de jacht, natuur en vruchtbaarheid. Dan de piramide van Cheops, het bekendste wereldwonder en het enige dat nu nog bestaat. Hierin worden de hitte van de woestijn en de zandverstuivingen uitgebeeld. We horen de bouwwerken van de piramide, het verslepen van stenen en het aanbrengen van de verschillende lagen van de piramide. Het laatste deel is de Colossus van Rhodos. Dit was een gigantisch bronzen beeld dat in de haven van Rhodos stond. De legende gaat dat schepen tussen de benen van de Colossus doorvoeren om de haven van Rhodos te bereiken.

U hoorde drie delen uit The Seven Wonders of the Ancient World van Alex Poelman. De tempel van Artemis, de piramide van Cheops en de kolossus van Rhodos. Gespeeld door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Het volgende stuk is een bewerking voor fanfare van de compositie Hajj van Stephen Melillo. De bewerking werd gemaakt door Jan Nellestein. Hajj is bedoeld als eerbetoon aan de gelovigen die ieder jaar de Hajj verrichten, dat wil zeggen op bedevaart naar Mekka gaan. Hajj gaat over het moment voordat het werkelijke gebed begint. Het zit vol verwikkelingen, nevenavonturen, momenten van zelfbeschouwing en uitbundige dans. Het werk wordt gespeeld door het gecombineerde fanfareorkest TKBW-FKKL. En die afkortingen staan voor het Trompetterkorps Bereden Wapens en het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Het geheel staat onder leiding van Jan Nellestein.

Het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL speelde Hutch van Stephen Melillo in een bewerking van de dirigent Jan Nellestein. Overigens kan Hutch ook worden gespeeld in de combinatie blaasorkest en jazzensemble. Dan nu van Mark van Delft, Spring Sinfoniet, opus 126, een eerbetoon aan de lente. De intrada van deze kleine symfonie staat in C groot, de toonsoort voor het dierenriemteken Ram, de eerste lentemaand. Winterkrachten moeten worden overwonnen en ramkrachten zijn aan het werk in de natuur. In deel 2 staat het dierenriemteken Waterman centraal, een terugverwijzing naar de winter. En het derde deel is gewijd aan vissen, de laatste wintermaand voordat de lente losbarst. Spring Sinfoniet wordt uitgevoerd door het fanfareorkest TKBW FKKL.

Dat was het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein met Spring Sinfoniette, opus 100.

Dat was het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Berede Wapens en fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein met Spring Sinfoniette, opus 126 van Mark van

U heeft geluisterd naar 6 grafschriften van de schoolmeester voor gemengd koor en piano, uitgevoerd door het Dietsch Vocaal Ensemble, begeleid door Martin Maas op de piano. In het programma over koormuziek stond de vocale muziek van de Brabantse componist Anton Maassen centraal. En we hebben nog wat tijd over en daarin laten we ook nog een Engelstalig werk van Anton Maassen horen, Jackie Boy. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het komende uur aandacht voor het internationale korenfestival Polyfolia. Dit festival werd gehouden van 29 oktober tot en met 2 november 2008 in Saint-Lô in Frankrijk. En het was het derde festival in deze reeks. Polyfolia is het podium voor de beste koren van over de hele wereld. Het festival is beroemd om zijn uitstekende, maar vooral ook uitdagende programmering. We laten u een selectie horen van de topkoren die er optraden. Om te beginnen het koor Entre Voces uit Venezuela met Mi Tumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, die ook de dirigent is van het koor.

Entre Voces uit Venezuela zong Mi Tumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, tevens de dirigent van het koor. Dan was er op het festival het radiokoor van de Mongoolse Omroep. Onder leiding van Wu Rensanna zong dit koor Mon Chameau Blanc Orphelin van de Chinese componist Yong Ru Bu.

Het radiokoor van de Mongoolse omroep, onder leiding van Wu Ren-san-na, zong Mon chameau blanc orphelin van de Chinese componist Yong Rubu. Uit de Verenigde Staten was de vocal group Groove for Thought aanwezig op het festival. Van de Amerikaanse componist Thomas Dozy zong het gezelschap Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koontz.

Dat was Groove for Thought met Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koens. We gaan verder met het Finse koor Tala onder leiding van Pasi Hiyuki. Het koor brengt ook een echt Fins nummer, Pseudojoik, van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi.

Onder leiding van Pasi Hiyuki zong het Finse koor Talla Pseudojoik van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Uit Oekraïne nu het wereldberoemde koor Oreja. De dirigent van dit koor, Alexander Vatsek, is ook betrokken bij het festival Europa Cantat dat deze zomer in Utrecht zal plaatsvinden. Kijkt u daarvoor op de website www.europacantatutrecht.nl. Oreja zingt nu twee stukken, Pater Noster van Schnitke en Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov.

Het koor Orea uit Oekraïne, onder leiding van Alexander Fatsek, zong Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov en daarvoor Paternoster van Schnitke. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant, waarin we u opnamen laten horen die zijn gemaakt op het Polyfolia Festival afgelopen najaar in het Bretonse Saint-Lô. Uit Frankrijk zelf nu de groep Ludus Modalis, een kleine vocal group die zich specialiseerde in muziek uit de middeleeuwen en renaissance. U hoort Suzanne un jour van Pascal de l'Estocard.

Susanna Jour van Paschal de Lestocard werd gezongen door Ludus Modalis onder leiding van Bruno Boterf. Uit Hongarije was het koor Promusica onder leiding van Dénes Szabó aanwezig op het Polifolia Festival met wat klassieke repertoire op het programma. U kunt gaan luisteren naar Salve Regina van Miklós Kosár en Jozsa Gigéző van Béla Bartók.

Salve Regina van Miklós Kosár en Jozsa Gigéző van Béla Bartók werden gezongen door het Hongaarse koor Promuzika onder leiding van Dénes Szabó. Uit Canada was een gospelkoor aanwezig, het Gyrie Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. U hoort de Negro Spiritual Wait in the Water.

Wade in the Water werd gezongen door het Canadese Jiree Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. Uit Japan nu twee moderne 21ste eeuwse composities van de Japanse componist Ko Matsushita. Het Tokyo Ladies Concert Sayaka zingt van hem Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. En Ko Matsushita is ook hun dirigent.

Van de Japanse componist en dirigent van het koor Kōo Matsushita hoorde u twee werken, Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. Ze werden gezongen door het Tokyo Ladies Concert Sayaka. Zweden is nu aan de beurt. U hoort de Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen en zij maakte ook het arrangement van Time Is Now.